0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Ja.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De FCO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.

0: ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo.

0: dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.
3: U luistert naar de Flevo Ziekomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: De Flevo Ziekenomroep.

passagieren en dat maakt me woest. Laat stond zij een tak met dropjes voor de hoed. Zij liep met een tempie, elke weerstand snuit. Slaap vannacht maar bij de tempie.

dubbele dansen, ze lijkt op Dorothee. Ze heet Marie, ze heet van Rie, daarom dat ik er gerre zie. Ze gaat naar bed met portret van Benny Gay. Ik zat op een bankje in een mooi plantsoen.

Dat is, dat weet ik niet, maar je tante is het zeker niet. De groeten van mijn tante, de groeten van mijn tante, is een plezante, je lijkt op Dorothee.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo.

0: luistert naar de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: te wachten. Ik zag je in de verte staan.
1: Jij kwam naar me toe en je lachte. Samen zijn we voortgegaan. Zeg

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws. Flevo.

got no.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Sikkel.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl. De Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenomroep.
3: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Klassieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ik ben een keer in Basel geweest.
2: Ja.
1: En daar hadden ze toen zo'n feesttoestand. En dat liep allemaal met die kleine pico.
2: Piccolo's.
1: Piccolo's. Ja. Op een gegeven moment kon ik geen piccolootje meer horen. En hier zat dat dus ook in. Susarama van de Marinierskapel. En dat was ook de eerste in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Gaat die ook?
3: Nee, gaan we door.
1: Ja.
3: Ja, gaan we door.
1: Ja, nee, ik zal maar even wachten, ja. Want straks moeten we eerst de hulp verlenen.
2: Ja.
1: Jan van Heunen en Joop Veninga, die zitten tegenover.
2: Maar, en Peter, dat ben jij.
1: Ja,
3: Bakker. Peter Bakker, hè?
1: Ja. En met z'n drieën gaan we uw gezelschap houden, terwijl u wacht op de dokter. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen, gewoon lekker blijven luisteren, want we zijn er tot 12 uur.
3: Ja.
1: Met z'n drieën.
3: Klopt. Met gevarieerde muziek. Ja. Met gevarieerde muziek in blokjes van...
2: 3.
3: Kijk eens aan.
2: Ja.
3: Komt goed.
1: Ik zal je straks even de keelte een beetje geven.
2: Ja.

0: De opkikker van de maand.
1: En dat is nog steeds van toepassing, hè?
2: Ja.
3: Ja, zeker.
1: Als de zon schijnt.
2: En het schijnt.
3: Kijk eens, kijk eens.
1: Schijnt, ja.
2: Ja, ja, lekker.
1: Niet
2: hoor.
1: Als de. Maar goed, dat. André van Duin.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: zo.
1: Superfonds, zijn jullie.
2: Ja, geweldig.
1: Ja, echt waar. Echt een superfonds.
0: Eigenlijk moeten we alle leden bedanken, want we maken er allemaal wat van natuurlijk.
1: Dat is moois, waar.
0: Maar er zijn er twee die op dit moment speciale aandacht verdienen. En daarom hebben we dit liedje even in elkaar gesleuteld.
1: Ja, complimenten.
0: Chet en ik. Dennis en Robert, bedankt voor alles wat jullie doen. En daarvoor hadden we Earth, Wind and Fire. En die bezongen de maand september. En daar zitten we in.
2: Ja,
0: want het is
1: op de helft, september.
0: Bijna. Ja, we zitten alweer bijna op de helft. Ja, gaat hard. Ik ga toch eens even kijken waar ik die kerstboom ook weer verstopt. Ja.
2: Ja,
0: want die moet straks ook weer naar beneden. En als de zon schijnt van André van Duin, die is de opkikker van de maand, hè?
2: Dus ja.
0: Die krijgen we nog een paar keer te horen.
1: Nog twee keer, hè?
0: Twee keer?
1: Ja, nee.
2: In dit programma, maar ook in ons programma gaat het nog weer gedraaid worden. En op donderdagavond gaat het nog weer gedraaid worden. Vrijdagavond, zaterdagavond.
1: Supernummer.
2: Echt.
1: Krijgen we nog genoeg te horen. De zon blijft nog lang genoeg schijnen.
0: Ja, als je niet schijnt, dan toch. Het is weer tijd voor dit.
3: Die Noordtour van de...
0: Ja, ik heb er maar weer een tienertoertje van gemaakt, want we gaan een stedentripje doen. We beginnen in Rotterdam, gaan we naar Den Haag en vervolgens naar Amsterdam.

0: Nou, Johan de Leur, we moeten je teleurstellen.
1: Teleurstellen, wat dan?
0: Nou, ze krijgt je stad nooit meer terug.
2: Oh. Nee, dat is geweest.
0: Zag je hem?
1: Ja. Ik wil mijn stad terug, Johan de Leur. Ja, het is teleurstellend. Maar dit is met een hoop steden voor, zo, want O.O. Den Haag van Harry Klorkenstein, oftewel het kleine orkest.
0: Ja.
1: Die bezong het ook al, dat het nooit meer terugkwam. Die ooievaar, die kwam er ook niet meer.
0: Nee.
2: Nee, maar dat komt omdat die Tweede Kamer, dat komen ze niet vanaf. Dat zij zijn dus verbouwd. Ze komen iedere keer meer tegen. En iedere keer komt er een miljard bij.
1: Ja. Ja, en dat begrijp ik nou nooit. Hè? Dat soort aanbestedingen die worden dan gedaan. En er wordt een bedrag voor gegeven. En elke keer moet er weer bij.
2: En dat komt alleen maar omdat het te maken heeft met het aanbiedingspatroon.
1: Ja, met de aanbesteding. Ja,
2: met de aanbesteding.
1: Zo laag mogelijk aan.
2: Precies. Aanbesteden en als dat nou kan op een manier zoals dat de andere partijen dat even net niet kunnen doen. Dan is het goed. En dan gaan ze in de loop van de rit gaan ze zeggen weer ja.
1: Ja.
2: Onvoorziene omstandigheden.
1: We kregen wel de groeten uit Rotterdam van de Wannabies.
2: Nou, ja, dat is leuk.
0: Dat was even een lekkere medley.
1: Ja,
0: leuk.
1: We krijgen natuurlijk donderdagavond ook weer een Wannabies te horen.
0: Ja.
1: Ja. We hebben het heel lang op de donderdag ook gebruikt.
0: Ja.
1: Op de maandagochtend. Wannabies, goedemorgen.
0: Oh, ja. dat was die, ja, dat klopt.
2: Nou, dat kan je nog wel een keer terughalen, toch?
1: Ja hoor. Nu niet, want ik heb hem niet.
2: Nee. We gaan niet alles door elkaar gooien.
1: Ja, nee, dat je niet denkt van pak hem er even bij. Nee, goed, het is 10:30. Dat betekent
3: Flevo Verzoekplaat.
1: En we hebben er weer een vanuit de receptie.
2: Ja, helaas was ik zijn naam vergeten te vragen. Maar hij was een hele leuke gast die er zit.
1: Ja.
2: Ik zeg, heb je een verzoekje? Het is verzoekje. Ja, zit die. Moment. Ja, ik heb er een.
1: En toen?
2: Ik zeg, je mag hem delen. Nou, zit die Queen met Don't Stop Me Now.

0: Maar het is lang geleden, hè?
1: Ja, oh, even heerlijk terug in de tijd. Ik vind het zo'n geweldig nummer, dit ook.
0: Hello, Hooray van Alice Cooper. That's cool, Zout. En Hello, Hooray, en wat anders noem je. Die gaan we ook eens een keer. Hello, Flies. Dat is een heel lang nummer. Ja. Dan gaan we tenminste pauze houden.
1: Nou, we houden toch wel genoeg pauze.
0: Ja, dat is maar als we er nou drie van die lang achter elkaar doen.
1: Ja, dan kunnen we ook wel gelijk naar huis.
0: We gingen even heel ver terug in de tijd met Gordon McRae. En, is geen familie van, hè? Van
1: George.
0: Van George McRae.
1: Nee, ook niet van Gwen.
0: Je schrijft het ook heel anders. Gordon McRae, heel lang terug in de tijd met Oh, What a Beautiful Morning. En daarvoor het verzoekje uit de receptie, of van de receptie, hoe je het ook zeggen wil. Queen en Don't Stop Me Now. En dit is ook een verzoekplaat. Let maar op.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, want we hebben Den Haag, Amsterdam en Rotterdam gehad. Dan moet deze er ook bij.
1: Tuurlijk.

0: Een van de weinige nummers geschreven door George Harrison. Here Comes the Sun, The Beatles.
1: Ja, en we kwamen net tot de conclusie dat we heel veel zonnige plaatjes draaien.
0: Ja. Ja. Nou, dat is toch goed. Het is ook nog een zonnige dag en die moeten we lekker meepikken nog voor september. Want het, volgens mij wordt het steeds minder.
1: En als het geen zonnige dag is, dan maken we er gewoon een zonnige dag van.
2: Zijn wij toch? Ja, wij zijn de drie zonnetjes.
0: Is... Nou.
1: Ja, Jan wel eens hier in de zon staat. Geeft die licht.
0: Fijn, dankjewel.
1: Goed, Ring of Fire van Johnny Cash. Die zat daar ervoor. En mijn herinneringen aan Hilversum. Hilversum met die mooie jaren. Die kon natuurlijk niet ontbreken.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Hey, we hebben Rotterdam gehad, Den Haag gehad en Amsterdam. En daar moet er Hilversum bij.
0: Nou, daar moet zwijgen.
2: Laat hem even gaan.
1: Maar ik had net begrepen dat Joop iets wilde vertellen over Johnny.
2: Ja, Johnny Cash, dat was een Amerikaanse countryzanger, gitarist, singer, songwriter, auteur en acteur. Hij is wereldbekend geworden als The Man in Black. Hij viel op door zijn diepe baritonstem. Hij was een van de invloedrijkste zangers, zowel binnen als buiten de country scene, genre moet ik zeggen. Zo belandde Johnny Cash in Rolling Stone op de 31ste plaats van de 100 grootste aller artiesten aller tijden. Ja. Hij had wel een norse blik, moet ik zeggen. Maar dat hoorde bij hem.
1: Oh ja?
2: Ja. Vind ik wel.
0: Ja, Ben in Black, hè. Dus,
2: ja, precies.
1: Ben in Black, ja.
2: Ik kan niet lachen omdat het leven gaan natuurlijk.
1: Wat nou weer zo grappig is dat ik net een plaatje erin gezet had. En die kan ik nou niet meer vinden.
0: Oh, dat is heel vervelend.
1: Maar goed, dat maakt allemaal niet uit.
2: Ga je deze draaien en dan ga je direct zoeken.
1: De Tremolo's. Silence is Golden.

0: Zijn eigen is goud.
1: De titel van het liedje, dat is niet aan ons besteed, hè?
0: Nee. Niet echt, hè? De Tremolo's waren dat met Silence is Golden. Het origineel was hoe heet die ook weer? De Four Tops, toch? Daar kijk je van, maar ik zit me aan te kijken.
2: Ja, ik weet niet waar je het over hebt.
0: Ja, over Silence is Golden.
2: Ja.
0: Die hebben dat ook gezongen.
2: Ik dacht dat het door snel van hun was.
0: Nee.
2: Niet?
1: Nee, ik zoek het op.
0: Maar dat maakt allemaal niet uit. Dit was de laatste vocale in het eerste uur. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. En dan zijn we aan de andere kant weer terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Tot zo.
2: Tot straks.
1: Tot later.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een

0: droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Klassieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Welkom bij het tweede uur van Wij Wachten op de Dokter. Tot 12 uur zijn we nog met z'n drieën bij u. Joop Veninga, Jan van Eunen.
2: Peter Bakker.
1: Zo, nou, dan hebben we dat ook weer gehad.
3: Je kwam er wel uit, hè?
1: Ja, dat was bijna alsof het
3: gerepeteerd
1: was.
3: Geen megafoon nodig.
1: Alsof het gerepeteerd was.
3: Precies.
1: We begonnen zoals altijd het tweede uur met een cover. En deze keer is het een cover van Heartaches by the Number. Wat wij heel veel mensen kennen van Guy Mitchell. Die gaan we nog niet draaien. Die komt wel ergens
2: een keer voor
1: in het rijtje. Maar deze keer hadden we die man die Rote Rozen bezong. Waar hij een grote hit mee had. Maar dit was Ich zähle täglich meine Sorgen. Freddy Breck, daar hebben we het over.
2: Ja.
1: Ja. Nou, hebben we dat ook weer gehad.
2: Nou, dan kunnen we verder.
1: Zullen we dat maar doen?
2: Met het volgende.
1: Nou, verder met het volgende.
0: 3 dan 1. Met deze keer...
1: Helemaal verkeken.
3: Met een toeval.
4: I love

0: Herman van Keken, deze keer de 3 van 1. En hoe komt dat? Omdat Joop mij een mailtje, een appje stuurde. En zit daarin Herman van Keken, die komt uit Hilversum. Oh ja. Nou, toen dacht ik van, nou weet je wat, gaan we doen.
1: Dan gaan we ermee wel ook.
0: Nee, maar je hoort er zo weinig van. Van die,
1: dat is waar, dat is waar.
0: En daarom dacht ik van, nou dan draaien we ze gewoon eens een keer achter elkaar. Corina, een hitje uit 1959, denk ik. 60 zo'n beetje. Papier loopt toch niet zo snel. Een cover van Daddy Don't Walk, Don't You Walk So Fast, denk ik. Dat staat er bij mij niet bij. Maar...
1: Nee, dat klopt.
0: In ieder geval had hij daar een grote hit mee in het begin van de jaren 70. En Buenos Dias, Señorita. Een remix van DJ Casey. Zegt helemaal niks.
1: Nou ja, nee, ik vond het wel leuke plaatjes eerlijk gezegd.
0: Toch wel, hè?
1: En Papi loopt toch niet zo snel. Dat is, ja... Ik heb die ervaring niet.
0: Nee?
1: Nee, niet omdat mijn vader niet zo snel liep. Omdat mijn vader snel liep, maar die liep nooit. Ik heb er nooit een blokje rond met mijn vader gelopen.
0: Nee?
1: Nooit. Ja. Ik heb alleen naast hem in de vrachtwagen gezeten.
0: Zij gingen ook niet, een blokje rond, hoor, want hij wilde weglopen, die man.
1: Oké.
0: Ja.
1: En jij kent hem?
0: Kind erachteraan. Ja. Loopt er niet zo snel?
1: Gestuurd door zijn moeder?
0: Nou, nee, juist niet.
1: Oh, oké. Okay.
0: Goed, jij wilde wat vertellen over de volgende plaat.
1: Ja. En die is aangevraagd door onze vriend Ringer.
0: Ja.
1: En dit is van Greenfield de Cook. En waar we naar gaan luisteren is Only Lies. Waar we eerst naar gaan luisteren is dat het een Nederlandse muziekduo was. Gevormd door Rick Groenveld en Peter Kok. Allebei uit Den Haag. En beide ex-Hurricanes. En sinds 1967 als duo onder de naam Popshop. In 1969 gingen ze verder onder de naam Greenfield & Cook. Ze worden soms de Nederlandse Simon & Garfunkel genoemd. Nou, dat is een hele mooie titel voor ze. Mm-hmm. In 1970 scoorden zij met The End hun eerste tipparadenotering. En waarschijnlijk zal Ringer dat allemaal geweten hebben. Ik heb geen idee. Dat horen we later wel.
0: Misschien wel, maar dan moet je wel even zeggen welke we nu krijgen.
1: Only Lies, Greenfield & Cook.
2: Flevo Verzoekplaat.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Het verzoekje van Renger. Only Lies van Greenfield en Kok. Koek, moet ik zeggen, want hij heet wel Kok, maar hij in de zijn artiestennaam was Koek.
1: Overkoekt.
0: Koek. Van Renger dus als eerste in het blokje van drie. Daarna hadden we De Dijk met Bloedend Hart. En als laatste in het blokje van drie. Bloedend Hart met De Burgse Wals.
2: Heel
0: de Burgse Wals.
2: Heel leuk. Ik vind, ja... Is heel Joop uitgekozen.
0: Ja. Ja.
2: Weet af en toe helemaal niet wat je uitkiest. Maar dit was wel leuk.
1: Ja, ik ben blij dat jullie het leuk voelen.
0: Ja, jij vond er niks aan.
1: Nee.
0: Ja, maar dan.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nee, ja, dan sorry.
0: Maar. Ja, nou.
1: Maar over smaak valt niet te twisten.
0: Nee, gelukkig niet. En anders reden we allemaal in een grijze auto.
1: Ja, en draaiden we allemaal dezelfde muziek.
0: Ook dat.
1: En dat gaan we niet hebben.
0: Nee.
1: Kunnen we niet hebben.
0: Allemaal.
1: Gaan we ook niet doen.
0: Hè?
1: Gaan we ook niet doen.
0: Goed, we kunnen er heel lang over doorgaan, maar dat gaan we niet doen.
2: We hebben weer een verzoekje.
0: We hebben een verzoekje.
1: Ja.
3: Flevo Verzoekplaat.
2: Ja, helaas werkt het... werkt het niet op de app, de verzoek indienen. Maar goed, dan weten ze ons toch nog wel te vinden via ons eigen telefoon. En in dit geval heeft Harriet mij eventjes geappt, want die wilde graag horen. Arcade van Duncan Lawrence. En dat is speciaal voor het verplegend personeel, de chirurgen en ook de mensen die hier in het ziekenhuis liggen. Arcade, hier is Duncan Lawrence.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

toch niet goed. Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm met een knopje.

0: Zo, dan ben ik mijn frustratie ook weer kwijt.
1: Ja. het vervelende blijft gewoon elke keer zo.
0: Ja, de rode het verandert niet. Nee, het verandert niet. Maar we blijven hem gewoon draaien, in onze schelen.
1: Zo is dat.
0: Zo is het. En daarvoor hadden we Paul Da Vinci met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. En hij kwam binnen omdat Duncan Lawrence er was. En die was ook aan het hoog... een oeën.
2: Okay.
0: En toen zei Paul van... Ja, maar dat kan ik beter. Okay. Maar dat kan die ook wel beter. En aardig. Schoen.
1: Nou,
0: Duncan Lawrence was trouwens met Our Gate een verzoekje van Harriet.
1: Ja.
0: Ja, best mooi. Dit zijn de Four Non-Blots.

0: Bart Peters, waar kennen we die van?
1: Die deed presenteren van programma's hier in Nederland ook.
0: Ook. En hij heeft ook in een groep gezeten.
1: Ja.
0: De Radios.
1: Die ja.
0: Ja, en het nummer wat een groot hit is geweest?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: She goes na na na na.
1: Oh, die ja. Ja, die was het. Ja. Ja. En nu heeft hij een nieuwe single en dat heet We zijn ermee bezig.
0: Oh.
1: Want hoor je nou allemaal?
0: Even. Hoor even. Jezus.
1: We zijn aan het...
0: Ik ben heel belangrijk, volgens mij.

0: Nou, dit hebben ze opgenomen in een PVC-buis. Met een PVC-buis, geloof ik. En niet met normale microfoons. Want jongen, dat klinkt voor geen meter. Okay. Maar ik kwam in ieder geval uit 1900 en, nou, wat zal het, 657 zijn. I'm Walking van Fats Domino. Ja. Dat was ook de laatste vocale. Weg ermee. Hup. We gaan draaien wel eens een fatsoenlijke opname daarvan. Toch? Ja, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja.
0: En we gaan nu met een bos uitjes de dag insturen.
1: Ja. Helaas heeft u geen verzoekjes kunnen indienen op onze site. Onze excuses daarvoor. Ja, het kan gebeuren. Het is inmiddels al doorgegeven aan de technische dienst. En die zijn natuurlijk mee bezig om dat te verhelpen.
0: Om dat weer op te lossen.
1: Ja.
0: Inderdaad. Goed, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. Dan blijf lekker luisteren naar de Flevo Zieke Omroep.
2: 24/7.
0: Zo is het. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen

0: staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: soms heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Dit

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen.

0: het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: bezuinigen. Dus money back. Ching. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Met easy listening muziek.

0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen.

0: Wat een tijd, oh, wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er was nog geen...

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: For my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieschap. Iran zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefent om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

Soms loopt het even net wat anders. Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5:00 rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo.

0: praten?
1: Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie, plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17 naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevozieken-omroep.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie, plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

tabé. Weg is je brani, kleine matroos. Hart is het leven.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: back down. Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom bij de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Sikongo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de

0: Lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenhuis.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen.

Touch van Shania Twain. Zeg ik in welgemeend goedenavond. We gaan toch een klein beetje proberen indruk te maken op deze maandag, de 14e september van het jaar 2026. Goedenavond. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur. Maar we beginnen natuurlijk het eerste uur met een half uurtje Nederlandstalige muziek. Straks onze artiest van de avond, Shania Twain. En ook nog wat middle of the road muziek. Maar zo gezegd, we beginnen met Nederlandstalige muziek. En eigenlijk beginnen we met een artiest die heel veel nummers eigenlijk in de Engelse taal gemaakt heeft. En eigenlijk helemaal niet zoveel in de Nederlandse. En we praten over niemand anders dan Hans Vermeulen. Maar het is wel een hele mooie. Een kus en een knuffel. MUZIEK

0: En ik dacht zo van, weet je wat, laat ik eens met een heel rustig nummer beginnen. Een kus en een knuffel. En dat gezongen door niemand anders dan Hans Vermeulen.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we hebben natuurlijk allerlei Nederlandstalige muziek. En net hadden we dus iets rustigs. Nu gaan we er even wat meer tempo in gooien. Dan met het nummer wat zelfs meegedaan heeft met het Eurovisie Songfestival. Gewonnen heeft het niet, dat is misschien jammer. Maar het is wel gewoon een heerlijk nummer van Edcilia. Hier is Hemel en Aarde.

0: En ik ben wel een klein beetje een fan van Cecilia Rombly. En zeker ook van dit nummer, Hemel en Aarde.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Het is ondertussen bijna 7:45. En het is weer even tijd voor wat hitparademuziek. Jawel. Dit zijn Samuel Welte en Russo. En het nummer is genaamd Boom.

0: grappig nummer eigenlijk van Samuel Welte en Russo te vinden in dit praten van vandaag. Boom!
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En goed, en we gaan heerlijk door met de Nederlandstalige muziek. En dat doen we zeker tot 8:30. Om 8:30 hebben we natuurlijk onze artiesten vanavond. En vanavond is dat Samuel Welte. Hey, Chennai 2, sorry.

was ik net nog even een klein beetje vol van het wat ervoor speelde natuurlijk. Maar dit was natuurlijk gewoon een muziek afkomst van de Memory Band. En die was genaamd Jij en Ik. En nog een keer samen. We gaan nog even door met Nederlandstalige muziek. En deze begint wel heel erg rustig, maar ik kan hem vast waarschuwen. Dat blijft hij niet, want zo direct een stukje verderop, dan wordt hij wat steviger. Maar het is wel een heel mooi nummer. Gespeeld door de band met de naam Is Ook Schitterend. Voltooid Verleden Tijd.

0: als je praat over Nederlandstalige muziek, ja, dan is het vaak wat we trekzakmuziek noemen. Natuurlijk vaak muziek waar de accordeon in zit. Meestal is het niet zo stevig als dit. Gespeeld door is ook schitterend en voltooid verleden tijd.
1: Goedenavond.
0: En zo direct aan de doek nog aan voor onze artiesten vanavond. Dat is nog altijd Shania Twain. Maar eerst nog even twee plaatjes. En voor de eerste gaan we weer even een kijkje nemen in de hitparade. En daar zie ik ineens iemand die daar wel regelmatig staat. Tino Martin. En hij heeft een nieuwe. Ik hoor niks geks.
2: Hoor jij wat geks?

0: En hij hoort niks rechts, Dino Martin. En dat van Nederlandstalige muziek uit de hitparades van vandaag. Goed, ik heb nog één plaatje voordat het 8:30 is. En waar verder gaan met onze artiesten vanavond. En die is afkomst van Benny Nijman. Zeg maar niets.
1: Zeg maar niets. Er is geen mens die ons kan horen. Zeg maar niets. Er is geen mens die ons komt storen. Zeg maar niets en hoor de stilte die ons omringt. Zeg maar niets.

maar niet. Er is geen mens die ons kan storen. Zeg maar niet en hoor de stilte die ons omringt. Zeg maar niet, hoor mijn hart dat zich bedringt. Een vrouw, een man, een dak en dan.

0: zij is al een tijdje niet meer onder ons, maar hij heeft ook hele mooie muziek gemaakt. Benny Nijman, zeg maar niets.
1: Dit is de Flevo.
0: Goed, het is 8:30. Tijd voor onze artiesten vanavond. We gaan 3 nummers van haar draaien. Shania Twain. De eerste nummers, 2 draai ik naast elkaar. You're still the one.

Gonna Get You Good. En dat natuurlijk van onze artiesten vanavond, Shania Twain. En die werd geboren als Eileen Regina Edwards. En dat gebeurde op 28 augustus in het jaar 1965 in de plaats Windsor. En dat ligt in Ontario, Canada. En ze was het tweede kind uit een gezin van 5 kinderen. En haar vader was zelfs een halfbroer van de Nederlandse zanger Henk Wijngaard. Ze groeide op in Timmins, Ontario, Canada. En toen Shania Twain 2 jaar was, scheidde haar ouders. Haar moeder die hertrouwde met Jerry Twain, een Obiabwa Indiaan. En hij adopteerde Eileen en voedde haar dus op. En later nam ze zijn achternaam aan. Vanaf haar 8e jaar trad ze op in allerlei clubs, gemeenschapshuizen en ook voor radiostations. En vader en moeder Twain leefden in uiterste armoede en verkeerde niet in de luxe om haar kinderjaren met spelen te vullen. En toen Shania dus 22 jaar was, verloor ze haar beide ouders door een auto-ongeluk. Ze nam de zorg van haar jongere zus en 2 jongere broers van 13 en 14 op zich. Ze kocht een huis en vervulde haar zuster en moederrol totdat haar broers en zus op eigen benen konden staan. En toen dat zover was, besloot Shania om haar eigen droom als zangeres te verwezenlijken. Ze begon haar carrière als countryzangeres en haar eigenlijke naam Eileen veranderde ze dus in Shania, omdat die naam beter paste bij in combinatie met de achternaam Twain. Er werd later ook beweerd dat Shania in de tuin van die Obiabwa-Indianen het ik ben onderweg of op weg betekent. Maar hierover is echt veel onduidelijkheid. En haar biograaf Robin Egger die schreef hierover dat er nog in die Obiabwa-taal, nog in het Cree, dat is ook een andere taal, een term voorkomt die als Shania klinkt. Maar goed, even wat minder belangrijk. Ze is in ieder geval dus een country-artieste. Ze maakt ook popmuziek en ook zogenaamde country-rock. En ze maakt dus inderdaad al heel mooie muziek. En dat doet ze eigenlijk tot op heden. En daarmee is ze in het jaar 1993 al begonnen. Een grote hit was ook deze, Don't Be Stupid.

0: De Flevo Zieke Omroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Zieke Omroep.
1: En we zijn dus toegekomen bij ons volgende onderdeel. En dat hebben we even Middle of the Road muziek genoemd. Want dat zijn over het algemeen een beetje plaatjes uit heden en verleden. Uit alle tijden.

0: even een kijkje nemen in de hitparade. En een nummer eigenlijk wat ik nog helemaal niet gehoord heb. Namelijk afkomstig van de band met de naam Direct. Daar heb ik heel lang niks meer van gehad. Maar ze hebben dus een nieuwe, die genaamd is My Friend.
1: Goedenavond.
0: Maar goed, leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben mij nog tot aan 10 uur.
1: Muziek voor iedereen.
0: Ik ga voor de volgende maar eens even lekker stukje erin de tijd. En wel naar het jaar 1978. En daarvoor tellen we even af samen met Dan Hartman. En dan wordt dus genaamd die Instant Replay.

0: zijn dat van die plaatjes, daar word je heel erg vrolijk van. En misschien heb je er ook nog wel wat leuke jeugdherinneringen bij, want deze komt namelijk uit het jaar 1978 van Dan Hartman. Instant replay.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Voor de volgende gaan we nog verder terug in de tijd, want ik ben wel een klein beetje een jaren 60 liefhebber. En deze komt uit 1967 van Van Morrison. Die genaamd is The Brown Eyed Girl.
2: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: En zelf vind ik het altijd wel een beetje genieten, die oude plaatjes. Dus deze uit 1967 van Van Morrison. Die Brown Eyed Girl.
1: Flevo, zie ik een omroep.
0: Het is ondertussen 6 minuten voor 9 uur. Zo'n beetje ons best doen, kunnen we nog 2 plaatjes doen. Dus deze uit het praten van Asje. Stop the wedding.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.
3: Let's go, girls.

0: I feel like a woman.
1: Man, I feel like a woman. En dat is voor de vijfde keer vanavond Shania Twain. En dat is natuurlijk als onze artiesten vanavond. En dat is deze maandag de 14e september. En dat van het jaar 2026. En man, I feel like a woman.
2: Goedenavond.
1: Goed, leuk dat je erbij bent. We gaan nog even verder met country muziek. Nog even tot aan 9:30. Maar 9:30 hebben we een stukje klassiek. En daarna nog wat easy listening. Maar zo gezegd, we beginnen met country muziek. En ja, hou er maar een beetje rekening mee dat het altijd heel erg divers is. We beginnen een beetje rustig in ieder geval met David Bowie. And Whatever Happened on Wednesday.

0: wel een heerlijk nummer. David Booth, die zong dat. Genaamd was Whatever Happened to Wednesday. En dat op deze maandag in het programma Los Vergeband.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: We zijn natuurlijk bezig met country muziek. De volgende, die hoort daar ook zeker wel in thuis. Een artiest met de naam Jake Slater. En een nummer wat is genaamd The Borrowed Time.

0: Vrij vertaald betekent dat geleende tijd. En dat werd gezongen door Jake Slater, Borrowed Time.
1: De beste mix op je radio, altijd dichtbij.
0: En natuurlijk, heel veel country nummers worden natuurlijk gezongen door heren. Maar zo her en der vind je het ook wel eens een nummer wat door een dame wordt gezongen. Dit is bijvoorbeeld Kelsey Kulik, en genaamd is Neon Cowboy Girl.

0: weet dus ook niet of u wel eens een keer in Amerika geweest bent. En ja, daar heb je ook de typische radiostations die eigenlijk alleen maar van dit soort muziek draaien. Bijvoorbeeld deze van Kelsey Kulik en The Neon Cowgirl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Nou ja, wij draaien natuurlijk van alles. Straks zijn we natuurlijk aan voor klassieke muziek. Maar we zijn nu nog een beetje met country muziek bezig. En dit is de zogenaamde bluegrass muziek, gezongen door Shelley Lawson. Grandma's Window.

0: Dat is best wel een lekker nummertje, toch? Shelley Lawson, Grandma's Window. En ik kijk naar de klok, 10 minuten voor 9:30. Over zo'n 10 minuten gaan we natuurlijk verder met klassieke muziek. Dus ik denk nog zo'n 3 nummers, waaronder deze van Trey Hensley, Silverthorne Mountain.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken op

maak wel eens een keer de grap dat country muziek eigenlijk is muziek wat je kunt draaien als je op een paard zit. Nou, volgens mij is dit wel van toepassing. Twee Hensley, Silverthorne Mountain. Flevo, zieken omroep. Komt er dan verder met Flatland Cavalry en het nummer Gone.

is muziek dus van de Flatland Cavalry. En dat nummer is genaamd Gone. Goed, we hebben er nog eentje. Die is afkomstig met iemand met een Nederlandse naam. Namelijk Chris Koeze. En Even the Rednecks, Cat the Blues.

En dat was ons laatste plaatje natuurlijk in de categorie Country Muziek Quiz Cruisen. En Even Rednecks Get the Blues. Goed, het is ondertussen 1 minuut over half 10. Hoogtijd voor onze klassieke muziek. We draaien altijd één nummer klassiek. En dit keer gaan we een nummer draaien van Giuseppe Verdi. En dat komt natuurlijk uit de opera Aida. En dat nummer dat is eigenlijk de Triomfmars, moet ik zeggen. En die heet dan officieel Gloria el Egetto.

0: En dat was dus de Gloria El Higuetto, zit er dan officieel uit de Aida. Het tweede gedeelte, zoals dat dan hier zo mooi vermeld staat. En we kennen het natuurlijk eigenlijk veel beter als de Triomfmars. Ooit is gecomponeerd door Giuseppe Verdi. Die leefde tussen 1813 en 1901. En bent u echt een liefhebber van de klassieke muziek? Ja, luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Harry Oberon erover op deze stoel. En buiten natuurlijk dat hij hele mooie stukjes muziek weet te draaien, weet hij er ook altijd heel veel dingen bij te vertellen.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Goed, we zijn omgekomen bij ons laatste onderdeel, de Easy Listening. En we gaan beginnen met een beetje blues van de Robert Quay Band. You're Everything.

0: Persoonlijk heb ik op de maandagavond altijd wel wat easy listening uit, laten we zeggen, het reguliere repertoire. Maar vanavond koos ik een beetje meer voor de blues, zoals deze van de Robert Quay Band en Your Everything.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met easy listening muziek.
0: En dat zijn misschien niet de alom bekende nummers, maar misschien zijn die wel juist zo heel erg mooi. Zoals deze van Mary Elaine Jenkins, Dog in the Backyard.

0: het is toch een beetje wonderlijk waar mensen een liedje over kunnen schrijven over een hond dat in de tuin loopt. Mary Elaine Jenkins en The Dog in My Backyard.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En bij de volgende, ja, dan krijg ik een beetje een dromerig gevoel. Je zou eigenlijk een beetje je ogen moeten sluiten en ja, misschien denken aan iets heel moois. Gaan wij ondertussen luisteren naar muziek afkomstig van James Taylor. En een nummer wat genaamd is Gaia.

0: is wel een mooie plaat weer. En dat afkomst van James Taylor. En nummer Gaia, want je schrijft het een beetje uit als een K.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: En als we het over easy listening muziek hebben, ja, dan kom je al heel gauw een beetje uit bij artiesten als Christopher Cross. En dit keer niet even het nummer bekende Sailing, maar het nummer With Me Now.

Nou, zijn nummer afkomst van Christopher Cross en With Me Now. En ik moet eerlijk zeggen, nummer ken ik niet, maar ik vind hem wel ontzettend mooi. Goed, kijk naar de klok. Ik heb nog even één plaatje te gaan. Maar voordat ik die ga starten, nog even een aankondiging toe van datgene wat er morgen gaat gebeuren. Tussen 8 en 10 wordt dit programma nog een keer herhaald. En tussen 10 en 12 kun je nog een keer luisteren naar de Flevo Klassiek Show van Harry Oberendorf. Dat is een herhaling van het programma van afgelopen zondag. Als je dat gemist heeft. Tussen 2 en 4, dan hebben we natuurlijk ook weer Fred's Music Mix met Fred en Aard. En natuurlijk in de avond tussen 8 en 10, natuurlijk Jan en Truus Heerma weer met een pleister op de wonden. Dus weer gezellige muziek en mooie muziek hier bij de Flevo Muziek en Noem maar op. En in de tussentijd draaien we gewoon heerlijke non-stop muziek. Het volgende wens ik in ieder geval beterschap. En ga snel mogelijk naar huis. En daar zingt Sian Feline ook over. Coming Home, wel trusten.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die thuis vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigers te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
3: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Flevo, zieken omroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

teken jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht, de overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo

Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo. Yeah!

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Goulou, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van